0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Didan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor 10 mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een 10 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De ochtend van

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dua Lipa en Break My Heart. Daarvoor de nieuwe van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Nou ja, hè. Deze zomer kan niet meer kapot. De warmste zomer ooit gemeten, denk ik. En Sam Fender en Olivia Dean, die breken alle records. In de buitenlandse hitlijsten met deze Rhyme Me In. Staan al wekenlang op nummer 1 daar in de Britse hitlijsten. Dinsdag 11.08 op de kalender in Goeie Ochtend. Mocht je vanaf oktober gaan vliegen met KLM, dan heb ik slecht nieuws voor je. Ze gaan namelijk de catering aan boord aanpassen op de Europese vluchten. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in het eten en drinken en de mogelijkheid om vooraf een maaltijd te bestellen of aan boord iets van de menukaart te kiezen. Het gratis broodje kaas gaat vervallen. Dus geen broodje kaas meer.

Maar maak je geen zorgen, het aanbod voor zoals de koffie, thee, water en jus d'orange en een stroopwafel, die blijven wel gratis tijdens deze vluchten. Ja. En dan de Nederlandse industrie, die heeft in juni een flinke groeispurt gemaakt. Fabrieken die produceerden 4,6% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. En vooral de machine-industrie die groeide sterk. Dat blijkt uit de cijfers die gisteren zijn bekendgemaakt door het statistiekbureau CBS. Ja, en dan een 78-jarige Britse weduwe die al 21 jaar in Zweden woont. Die is naar de rechter gestapt omdat ze land moet verlaten. Volgens de autoriteiten heeft ze te laat haar aanvraag ingediend om in Zweden te blijven wonen na de Brexit. Maar de Zweedse overheid wees de aanvraag van deze Thomas in 2024 alsnog af, omdat ze geen redelijke gronden kon aantonen voor een late aanvraag.

Ja, verschrikkelijk als je zoiets overkomt. Hè? Woon je al 21 jaar in Zweden, maar ja, die gasten zijn er toch keihard. En daarvoor is die dame dus naar de rechter gestapt en we zijn benieuwd hoe die uitspraak gaat zijn dan de komende tijd. Muziek is waar om draait hier op Radio BNT. Herinnerde u zich deze nog?

0: 69 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart. Daarvoor Like Lee en The Commodores. Update van Flitsmeister voor deze dinsdagmorgen. Zijn aan het controleren op snelheid op de N280 bij Roermond bij 24.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 tussen Venlo en Echt bij 25.2. De N640 bij Hoeve bij 9.5. Dan heb ik voor je de A58. In beide richtingen wordt er gecontroleerd tussen Goes en Vlissingen bij 160.5.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Na een ongeluk met een vrachtwagen is er file tussen afrit Tussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging. Ze hadden ingebroken bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Enrique Iglesias en Whitney Houston. Could I have this kiss forever? De Amerikaanse acteurs John Hamm en Anna Osceola die verwachten hun eerste kindjes samen. Dat hebben verschillende Amerikaanse media bekendgemaakt gisteren. Het babynieuws komt 3 jaar nadat de 55-jarige acteur en de 38-jarige actrice met elkaar zijn getrouwd. En in een interview met de Hollywood Reporter uit 2024... vertelde deze John Hamm al dat hij hoopte kinderen te krijgen met Osceola. Ik word dan een oude vader, maar dat is dan maar zo. Het zou iets goeds kunnen zijn. We zullen zien, zei de acteur dus in 2024. En het is hem gelukt. Ja. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, die is het niet eens met de verlenging van zijn huisarrest. Hij is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank van Oslo. Ja, de rechtbank die bepaalde gisteren dat deze Borg Heuby niet op vrije voeten komt met een contactverbod en een enkelband. Maar met een enkelband moet thuis blijven.

Ja, en het Instagram-account van Montana Meiland is gisteren gehackt. Maxime, de zus van Montana, vraagt op haar eigen Instagram-account voor hulp. En dan de rapper 50 Cent, die gaat met zijn productiebedrijf meewerken aan de televisieserie Payday. De serie is gebaseerd op het videospel Payday. Dat gaat over criminelen die grote opdrachten uitvoeren, zoals het overvallen van een bank. En 50 Cent die wordt uitvoerend producent en werkt samen met de bedrijven Vice Studios en Star Breeze Entertainment. En dan Rod Stewart. Die heeft opnieuw een optreden moeten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen. De Britse zanger die zou afgelopen zondag op het podium staan in de Amerikaanse staat Cincinnati, maar was vanwege een kleine medische ingreep niet in staat op te treden. Dat heeft het muziekblad Billboard Magazine gisteren bekendgemaakt. Ja, Rod Stewart die mag dat, hè. Als je 81 jaar bent, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ja, over nu meer nieuws uit de showbiz. Van de film Buster is dit Phil Collins, Too Hot.

Camila Cabello. Deed het in 2017 met onder andere Drake en Kanye West. Havana. Ja, het is bijna 8 uur. Een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines is afgelopen donderdag geannuleerd omdat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. De reis werd omgeboekt naar de volgende dag. De ouder en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar het kind weigerde de veiligheidsgordel om te doen. Na meerdere pogingen werd de vlucht vanaf Victoria International Airport naar Toronto geannuleerd. Het vliegtuig moest terugkeren naar de terminal en daardoor liep de vertraging op tot na sluitingstijd van de landingsbaan, die om 12:30 s'nachts lokale tijd was. En de vlucht kon daardoor niet opnieuw vertrekken en de passagiers moesten het vliegtuig verlaten. Ja. Dat is, denk ik, als je tegenwoordig heel veel gaat overleggen met je kinderen. Ja, zeg het maar, wat wil je graag? Oh, je wilt blijven staan? Oh, nee, dat meen je niet. Ja, Porter Airlines heeft natuurlijk de excuses aangeboden aan de overige passagiers. En de vluchten werden dus omgeboekt naar de volgende dag. Het zal je maar gebeuren, zo'n rotkind.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A4... Antwerpen richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid sta je daar 15 minuten in de file. De A59 tot slot, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

meer. Love me just a little bit more. Doe dat met BNT. Geef het door aan iedereen. Aan je vrienden, collega's, familieleden. We zijn er. Wij. Ja. En we zeggen welkom voor de dinsdag.

daarvoor de hit van Yves Berensen, waarmee het allemaal begon in 2024. Terug in de tijd. Ja, de dinsdag 11 augustus, een goede ochtend. De Colombiaanse regering heeft trouwens de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving die het westen van het land heeft getroffen. Door de beving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen. En door het uitroepen van de noodtoestand kan de regering gemakkelijke maatregelen nemen die nodig zijn voor de snelle hulpverlening. En ook kan er bijvoorbeeld eenvoudiger geld worden vrijgemaakt. Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk. En in sommige steden zouden al mensen bevrijd zijn van onder het puin van de ingestorte gebouwen. Maar volgens de lokale autoriteiten zijn er nog steeds mensen die natuurlijk vastzitten. En de kerstverse president Abelardo, die zei dat hij naar het aardbevingsgebied zal afreizen om toe te zien op de hulpverlening. En dan Trump. Die heeft het gisteren opgenomen voor de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Volgens de Amerikaanse president zou het een grote fout zijn om de omstreden baas van de Wereldvoetbalbond aan de kant te zetten. De FIFA zou een vreselijke vergissing maken als ze om wat voor reden dan ook overwegen om de voorzitter te vervangen. Dat heeft hij geschreven op zijn eigen platform Truth Social.

en in Spanje daar is de druivenoogst dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen. Door de extreme zomerhitte zijn de wijnboeren in Catalonië al op 22 juli gaan plukken. En dat is de vroegste start van de oogst ooit in Spanje.

0: Joel Curry in bed.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Daarvoor Lisa Stansfield uit 1989. All Around the World. Ja, bijna 8:30. Je weet het, Word Wakker Plaat kun je aanvragen via radiobnt.nl. We gaan even naar Deurne. Even kijken, berichtje erbij pakken. Hallo Radio BNT, vanuit Deurne luisteren wij al een tijdje. Wat een heerlijke muziekmix. Dankjewel. Draaien jullie ook de muziek van Django Wagner? Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht. Zou leuk zijn om dit te horen op BNT. Groetjes van Anna van der Heijden uit Deurne. Anna van der Heijden uit Deurne. Wij hebben toevallig ook afgelopen vrijdag de nieuwe van Django Wagner binnengekregen. Dus

0: nieuwe Django Wagner Bachata Bailando, aangevraagd door Anna van der Heijden uit Deurne. Even een update van Flitsmeister. Zijn we momenteel aan het controleren op de N276 bij Sint-Joost bij 33.6. Dan de A2 tussen Echt en Weert bij 219.9. De N280 Roermond bij 24.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 Venlo Echt bij 26.1. De A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 35.3. Dan de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. Dan heb ik in beide richtingen op de A16 wordt er gecontroleerd tussen Breda en Dordrecht bij 53.8. Dan de A59 tussen Breda en Dindeloord in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 88.5. Dan de N640 bij Hoeve bij 9.5. En de laatste, de A58 tussen Goes en Vlissingen. In beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 160.5.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Een ongeluk tussen de Belgische grens en Hoogeheide veroorzaakt daar vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 minuten extra. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Thomas, muziek van Don Omar en Lucenzo.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Danza Kunduru. Daarvoor Rodden Keating, Loving Each Day. En de nieuwe van Lost Frequencies. Als je net wakker bent, een goede ochtend. Ja, de dinsdag. Afgelopen nacht lekker flink afgekoeld. En nu het zonnetje boven aan de hemel. Oplichters die hebben meerdere keren frauduleuze brieven verstuurd uit naam van de Talpa-baas John de Mol. Dat heeft een woordvoerder van Talpa bevestigd aan het ANP. En in de brieven wordt de indruk gewekt dat de ontvangers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Ja, en Talpa benadrukt dat het bedrijf op geen enkele manier betrokken is bij de brieven. Wij nemen nadrukkelijk afstand van deze vorm van oplichting en vinden het zeer kwalijk dat mensen op deze manier worden misleid. Dan de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Die gaat een podcast hosten. En daarin praat hij met een gast over zijn favoriete boeken. Er zijn 6 afleveringen gepland. Het is nog niet bekend wie die gasten zijn met wie Obama de boeken gaat bespreken. De podcast is vanaf 24 september te beluisteren op Audible. Henk Wijngaard is sinds vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis door hartproblemen. Dat heeft zijn management gisteren laten weten in een verklaring op de website van Henk Wijngaard. Ja, en Shakira die heeft haar steun uitgesproken voor de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Gisteren werd Colombia dus getroffen door een zware aardbeving. Het dodenaantal staat al op 77 en gaat verder oplopen. Ja, en Shakira is opgegroeid in, aan de noordkust van Colombia. Erben Wennemars die is geopereerd aan zijn hart. Dat heeft de oude schaatster en de voormalige analist gisteren in een bericht op social media geplaatst. En The Weeknd die wil toch weer doorgaan onder zijn artiestennaam. Hij overwoog de afgelopen jaren om zijn alter ego achter zich te laten en onder zijn eigen naam verder te gaan. Maar tijdens een concert in Stockholm liet hij weten dat hij dat plan heeft laten varen. Het blijft gewoon The Weeknd. En gisteren kwam er een berichtje op Instagram van Megan Thee Stallion. Ze plaatste daar een duidelijke hint naar een nieuw album. De 31-jarige artieste die plaatste op Instagram een reeks foto's, waaronder een plaatje met de tekst Act 3 op haar rug. Ja, de fans hebben natuurlijk enthousiast gereageerd. En tot zover het nieuws uit de showbiz.

1995, Janet Jackson en Hoops Now. Daarvoor Liam Payne. Uit 21 Sunshine. En de jaren 80 voor Talk Talk. Life's what you make it. Ja, inderdaad. We moeten zelf de slingers ophangen. Jarige voor deze dinsdag 11 augustus. Jim Cale, Canadese muzikant. Hij wordt vandaag 83 jaar. Australische acteur Chris Hemsworth. Onder andere van de Avengers. Hij wordt vandaag 43. Annelies Kuisteren. Nederlandse zangeres van Cresp is vandaag jarig, gefeliciteerd. Mabel Wisse-Smit, de weduwe van Prins Friso, die wordt vandaag 58 jaar. Anna Gunn, Amerikaanse actrice van de serie Breaking Bad, die wordt vandaag 58. Bekende Britse muzikant Joe Jackson, die wordt vandaag 72 jaar. Steve Wozniak, de oprichter van Apple, die wordt vandaag 76 jaar. Hij richtte Apple op met onder andere Steve Jobs en Ronald Reagan. Ja, die drie die hebben natuurlijk heel wat teweeggebracht. Als wij nu met z'n allen al een iPhone gebruiken. Hè. En vandaag is ook jarig Bill Hurt. De zanger die wordt vandaag 78 jaar, Engelse zanger. Bill Hurt die wordt vandaag 78 jaar en die ken je misschien van de Rubik. Ja. Dit liedje kennen we wel.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur... een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59... Den Bosch richting knooppunt Zoenzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Eerseke rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Devin James. Dat is een beetje nerveus, deze Gavin James. Daarvoor Senna, samen met Sven Versteeg, Vuurwerk. En Umberto Tozzi hadden wij voor je uit 1979. Gloria. De RDW-directeur Jantina Woudstra... die vindt trouwens dat het tijd is om automobilisten wat minder keuzevrijheid te geven... als het gaat om terugroepacties van de auto's. Vorig jaar kregen ongeveer 400.000 Nederlandse automobilisten een brief... omdat hun auto mogelijk een veiligheidsprobleem had. Denk daarbij aan een defecte airbag, remmen die niet zo lekker functioneren... of onderdelen die barbecues kunnen veroorzaken. Toch liet ongeveer een derde de auto niet repareren. Ja, sinds 2020 zijn er 2,1 miljoen auto's teruggeroepen. En van 600.000 auto's is de noodzakelijke reparatie nog altijd niet uitgevoerd. En nu willen ze bij de RDW eraan gaan denken dat je dan de auto niet meer krijgt goedgekeurd. Als je je terugroepactie niet hebt laten herstellen dus. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Dan de brandweer is hier in Limburg nog zeker de hele week bezig... met het nablussen van de grote natuurbrand... ten oosten van Venray. Ja, en Zandvoort blijft de komende jaren beschikbaar... om bij calamiteiten een Formule 1-race te organiseren. De circuitdirecteur Robert van Overdijk... die achtte de kans op zo'n onverwachte terugkeer klein... onder meer vanwege de benodigde voorbereidingstijd... en de Nederlandse vergunningsprocedures. Maar Zandvoort behoudt minimaal de komende 3 jaar een licentie... en ze blijven daardoor officieel geschikt voor de Formule 1.

erin gaan kijken. Denk eraan, hij begint rond 7:15. En rond 7:45 is hij op het hoogtepunt hier in Nederland. De zonsverduistering, hè. Na de zonsverduistering zou daar schijnbaar een vallende sterren te zien zijn, hè. Dus morgenavond allemaal klaarstaan met de camera's, hè.

0: Jaren 90, The Real McCoy, Love and Devotion. Daarvoor One Republic en Run. En de jaren 80 voor AHA. Controles door Flitsmeister N276 bij Sint-Joost. Dat wordt gecontroleerd bij 33.6. De A2 tussen Echt en Weert in beide richtingen zijn ze aan het controleren. Tussen Echt en Weert bij 219.9. En tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de A73 tussen Venlo en Echt bij 26.2. En de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 35.4. Dan de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A58 Tilburg-Breda 40.7. De A16 Breda-Dordrecht bij 54.0. Zeg het maar. Dan de A59 tussen Breda en Dinteloord in beide richtingen bij 88.5. De N640 bij Hoeve bij 9.5. En dan heb ik nog voor je de A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen. Dan moet je even opletten bij 160.5.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het verkeer vertraging op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens loop je 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats van de Air Force One. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Hey, I'm Lars Smith.
5: Hey guys, it's Nile Horn here.
2: Dit is Radio BNT.

0: relax, take it easy.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, als je dit deuntje hoort, dan weet je dat de BNT ochtendshow er bijna op zit. Het dagelijkse leven was in juli trouwens gemiddeld 3,2% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het statistiekbureau CBS deze ochtend bekendgemaakt. De inflatie viel iets hoger uit dan de 3,1%. Door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen. En in mei bedroeg de inflatie daardoor 3,5%. En in februari voor het conflict bedroeg de inflatie nog 2,4%. Ja, en in juli waren de motorbrandstoffen 22%.

0: die wil juist meer ruimte gaan maken voor kroegen, bars en nachtclubs in de populaire uitgaansgebieden. Ze willen daar, in delen van de stad willen ze vrijwel geen nieuwe horecazaken meer toestaan. Maar in andere delen weer juist meer ruimte vrijmaken voor de kroegen en de bars en de nachtclubs. Mooie burgemeester. Ga je achterlaten met een mooie top 3, denk ik. Op 3 Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Op 2 eentje wat je denk ik nog niet zo heel vaak hebt gehoord hier op BNT. The Eagles met Lying Eyes. En op 1 de nieuwe van Madonna en Kylie Minogue. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog, met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
7: Aangenaam, Shakira en Burna Boy komen eraan. Die Die na Lip Sync. Dit is Funky Town.

Lijkt alweer een eeuw geleden. Het themanummer van het WK voetbal van deze zomer. Shakira en Burna Boy en Die Die. Inmiddels is de Eredivisie in Nederland natuurlijk weer van start gegaan. Dat is voor voetballiefhebbers toch altijd een mooi moment. Goedemorgen, ik ben Tim. Je zit bij Radio BNT helemaal goed. Ook tijdens de nieuwe hittegolf die voor de deur staat. Wat een ongekende zomer hebben we. Temperaturen nauwelijks onder de 25 graden deze zomer. Alsof het nog niet heet genoeg is dit Tom Jones bij BNT met Sex Bomb.

Yeah, de classic van Level 42 bij BNT, Running in the Family. Hey, stel je voor, je komt ergens Chris Martin, de zanger van Coldplay, tegen en hij vraagt je om bij de band te komen. Dan zeg je toch volmondig ja? Ja, toch? Nou, dan zul je een van de leden van de band die je zo hoort compleet voor gek verklaren, want hij zei nee tegen het aanzoek van Chris Martin. Wie het is, hoor je zo naar

0: is changing op Radio BNT. Toen Keane in de jaren 90 nog aan het zwoegen was in kleine Britse kroegen, ontmoette pianist Tim Rice-Oxley Chris Martin. En Chris die was zo onder de indruk van Tim's pianospel dat hij hem officieel vroeg: wil jij pianist worden bij mijn nieuwe bandje Coldplay? Nou, Tim die bedankte vriendelijk voor de eer. Hij wilde zijn eigen jeugdvrienden van Keane niet in de steek laten. Maar ja, we weten inmiddels wel wat er van Coldplay en het bandje van Chris Martin geworden is. Zou die Tim Rice-Oxley van Keane dan inmiddels toch ergens een klein beetje spijt hebben? Je vraagt het je toch af. Radio BNT met Samje en Propaganda binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online gaat oplopen. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Diverse maatschappijen hebben vluchten geschrapt. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van woensdag zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Somje en The Dog Before The Dawn. Radio BFM. Hey, als je vanavond nou een moment even niets te doen hebt, ga dan even naar Spotify. Zoek daar op De Podcast. Dat is de podcast van Roger, die je elke werkdag tussen 4 en 6 op je radio hoort met de BNT Middagshow. Bijzondere gesprekken heeft hij in die podcast met bekende mensen, onder andere Jonathan Jeremiah, Birgit Lewis en ook Erik de Zwart zijn al voorbijgekomen. Al die afleveringen staan al online. Check dus De Podcast van Roger op Spotify of via radiobnt.nl.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

En zo is het maar net. That's the way it is. Lekker meezingen met Celine Dion op Radio BNT. Daarvoor Shabuzi en Miles with Blink Twice gedraaid. En ook Caro Emerald, A Night Like This, maakt het reisje van drie compleet. Je dag vliegt extra snel voorbij met de muziek van BNT. Met Echo Smith.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuis te Veen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog, met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
9: Hola, Bruno Mars staat voor je klaar naar de zon.

Bruno Mars en I Just Might op BNT. Hoe is je dinsdagochtend? Zit je er een beetje lekker in of kun je juist wel een zetje gebruiken? Nou, stilzitten is met Radio BNT geen optie. En stil zijn ook niet, want de hits en classics zijn te fijn om niet mee te zingen. Avicii met Hey Brother staat voor je klaar. En ook Senna en Donnie met Waar Blijf Je Nou? Hoor je zo naar deze van Toto. Dit is Africa op BNT.

0: Avicii op Radio BNT en Hey Brother.
1: Tim van der Weerden.
0: Als je nou regelmatig last van hoofd- of spierpijn hebt, kijk dan eens naar de foto van degene van wie je houdt. Uit neurologisch onderzoek blijkt namelijk dat het zien van je geliefde het beloningscentrum in je brein stimuleert en een flinke dosis dopamine aanmaakt. Dat activeert dan dezelfde gebieden in de hersenen als verslavende middelen en sterke pijnstillers zoals morfine. Daardoor neemt de pijnwaarneming bij jou tot wel 40% af. Nou, ik zou zeggen, probeer het eens tijdens deze Janet Jackson, When I Think of You, bij BNT.

0: Vanessa Carlton uit The Zeros en 1000 Miles bij BNT. Hij toert nu van festival naar festival, maar dat was vroeger wel anders. Toen was hij dakloos en waste hij zijn kleding in de gootsteen van de lokale Mac. Wie het is, hoor je zo. En ook Starship staat voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladding en vernielingen in Engelen en Bokhoven. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen in Surhuisterveen, waar demonstranten wegblokkeerden voor 28 asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online gaat oplopen. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Diverse maatschappijen hebben vluchten geschrapt. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuursverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Alex Warren bij Radio BNT en Fever Dream. De emotionele diepgang die je misschien wel in zijn nummers herkent, die komt niet zomaar ergens vandaan. Toen Alex 9 jaar oud was, toen overleed zijn vader namelijk aan nierkanker. Een paar jaar later raakte zijn moeder verslaafd aan alcohol. Zij zette hem op zijn 17e op straat. En Alex heeft toen bijna een jaar lang dakloos geleefd. Hij sliep in de kofferbak van een oude vriend, terwijl hij zijn kleding waste in de gootsteen van de lokale McDonald's. Ja, zo kan het gaan. Inmiddels scoort hij wereldhits en gaat het veel beter met hem.

John Secada en Just Another Day. Als jij een van die bikkels bent die gewoon aan het werk is op dit moment, dan snak je misschien wel enorm na de lunch. Nou, ik heb goed nieuws, want je hebt hem bijna bereikt. Radio BNT met de classic van Mark Almond.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Is een lekkere van Albert Heijn.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Echt bestreekt.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan. Zonnig en droog met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
14: De voetjes van de vloer zometeen met Another and Talk to You. Naar Cindy Lopez.

Nader bij BNT en Talk to You. Even een persoonlijke vraag. Wanneer heb jij voor het laatst afscheid genomen? Misschien wel afgelopen weekend nog om je familie of vrienden uit te zwaaien naar hun vakantieadres. Heb je dan na zo'n afscheid ook wel eens gehad dat dan je telefoon voelt trillen of je hoort een melding die er dan niet echt blijkt te zijn? Nou, als je dat hebt, ben je niet de enige. Onderzoek wijst namelijk uit dat 80% van ons dat wel eens heeft. Je brein is zo gewend aan de constante dopamineprikkel van die persoon dat het dan de kleinste spiertrekkingen in je dijbeen verkeerd opvat als een binnenkomend bericht.

Ritual. Chesto samen met Janice Blue en Rita Ora en Ritual op BNT. Of je nou aan je lunch zit, je onderweg bent naar je vakantieadres of je gewoon zit te zwoegen.

0: Lekker meezingen, The Tide is High, Atomic Kitten op Radio BNT. Hey, ben jij wel eens op school of op je werk ooit weggestuurd omdat je er helemaal niks van bakte? Nou, wees gerust, de artiest die ik zo voor je heb, die werd genadeloos van het conservatorium getrapt omdat hij volgens zijn docenten totaal geen talent had. Kleine spoiler, hij maakte daarna een monsterhit. Ook Sienna Spyro en Lionel Richie hoor je binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Wethouder in Amsterdam Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat een brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. En de droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sienna Spyro op Radio BNT. Material Lover en daarvoor ook gedraaid. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Toen de volgende man na de middelbare school terechtkwam bij een populair conservatorium in Vancouver in Canada, werd hij na een tijdje alweer van de opleiding gestuurd. Docenten vonden namelijk zijn techniek niet goed en ze vonden ook dat hij niet het talent en de discipline had om het te schoppen tot professioneel muzikant. En niet heel veel later stak hij een dikke vinger naar zijn docenten uit toen hij doorbrak met dit.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Steef je verder de middag door met Kygo zometeen. Save My Love is onderweg. En Kate Ryan met haar mooie jaars voorjaars.

Kygo, Khaled en Griffin. Mijn naam is Duncan en je hoorde Save My Love. Kate Ryan ook nog in Voyage. Voyage, waar gaat de Voyage vandaag naartoe? Heb je flink wat werkafspraken of lekker een vrije dag midden in je zomervakantie? Hoe dan ook, dit is BNT met de beste hits en classics. Marco Borsato, zometeen naar Whitney Houston.

beginnen de dinsdag door met TLC en Waterfalls op de radio. De radio die BNT heet, waar je ons ook vindt op Instagram en Facebook. Volg ons daar even, Radio BNT. Kun je ons gewoon zoeken en als je ons volgt blijf je ook op de hoogte van de beste winacties. Hoef je niks te missen van de beste acties. Zo won je hier dit jaar al kerstpakketten en ook tickets voor de Formule 1. Dus dat wil je winnen. Check @RadioBNT.

0: Tears of Ears en Shout op Radio BNT dinsdagmiddag met zometeen een classic van een zanger met een beronde rauwe stem. Heeft hij te danken aan een medisch wonder. Hij heeft als baby ternauwernood een dodelijke infectie overleefd. Destijds gaven de dokters hem maar 4% kans. Maar hij vocht zich er doorheen en heeft inmiddels een grandioze muzikale carrière. Welke zanger het is, hoor je zo meteen. Ook Cool in the Gang is onderweg. En Rondé, Break My Heart, naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. 1 daarvan ligt in Nederland. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. En een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Met die instelling kom je een heel eind. Je moet niet spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, maar spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. Misschien is het tijd om nu je leven te veranderen. Yves Berendsen hoorde je op Radio BNT met Colin de Gang daarvoor en Fresh and Rondé. Break My Heart kwam voorbij. Op deze fijne dinsdagmiddag vertelde ik je net, ik heb een zanger voor je klaarstaan die een medisch wonder heeft gekregen. Hij is als baby van 4 maanden ternauwernood aan een dodelijke infectie ontsnapt. De dokters gaven hem toen maar 4% kans om te overleven. Maar hij vocht zich er doorheen en voilà, daar was hij. Inmiddels een grote muzikale carrière. Ik heb dat voor James Morrison, Jotun Nieuw-BNT met Nothing Ever Hurt Like You.

0: vertaalvraag is in Don't Take Away the Music.
1: De vertaalvraag.
0: Dit is Radio BNT, doe je mee? Je hersenen even laten kraken met de nieuwe vertaalvraag. Ik zoek namelijk artiest en titel van een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Dit is de vertaling ervan. De enige weg is omhoog, schat, voor jou en mij. De enige weg is omhoog, schat, voor jou en mij nu. Ah, luister nu eens goed. Nou, ik hoop dat je goed hebt geluisterd, want dit was de opgave. Ik zoek hierbij titel en artiest. Enig idee over welke track het gaat? Geef het maar door, radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen op de radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tet. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
8: Daar zaten we in. Dit was de opgave. De enige weg is omhoog, schat, voor jou en mij nu. De enige weg is omhoog, schat, voor jou en mij nu. Ah, luister nu eens goed. Nou, het was niet heel veel tekst, maar het was wel te doen, omdat simpelweg de vertaling ook de titel van de plaat was. Nou, dat werd goed geraden door Anouk. The Only Way Is Up was het goede antwoord van Jazz en de Plastic Population.

Haar zomer kan niet op. Ze stond op Pinkpop en ook nog op Lowlands. Bente 321 hoor je op Radio BNT. Let op, 321. Het vervolg van je middag is hier. Dit is BNT met Kloot zometeen. Leila komt eraan en ook Free All Right Now na Shakira. Whenever.

Free, All Right Now, Claude Audioke en Leila op Radio BNT. Goedemiddag, doen we weer op je radio. Het is je dinsdagmiddag op de kalender 11 augustus. Dat betekent ook wel wat in het verleden van deze dag. Zo zwom in 2008 Michael Phelps na de overwinning tijdens de Olympische Spelen en sloopte ook alle wereldrecords. Tijdens de Spelen in Peking pakte de Amerikaanse zwemfenomeen Michael die gouden medaille na gouden medaille, waarbij hij op deze dag het wereldrecord op de 200 meter vrije slag verpulverde. En in 99, het jaar, was de laatste totale zonsverduistering van de 20e eeuw. Miljoenen mensen in Europa keken massaal omhoog als de maan de zon midden op de dag volledig bedekte. En midden op die middag werd het dus minutenlang donker. Koelde het merkbaar ook af. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Het is BNT dus op deze dinsdagmiddag. Zometeen hoor je Anastasia, I'm on the Love. Ook Calvin Harris is onderweg met Rag & Bone Man. En dit is Medusa, Bad Memories.

0: Radio BNT en Calvin Harris, Regan Bowman en Giant. Hij werd ooit gered door zijn eigen vader van een carrière als barman. Hij was toen 18 jaar oud, wilde heel graag doorbreken in de muziek. En met zijn oude autootje naar Londen verhuizen. Hij trad op in piepkleine lege kroegen, maar dat leefde er geen cent op. En toen moest hij ook nog gaan werken als afwasser en bardameassistent in een pub. Hij liet meer glazen vallen dan had hij recht niet staan, dus daar is hij ook maar mee gestopt. Uiteindelijk wilde zijn muziekcarrière wel lukken. Heeft hij onder andere met Lost Frequencies een plaat gemaakt. Welke dat is, hoor je zo meteen naar ABBA, Taylor Swift, de Sugar Babes en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren op het gebied van verzekeringen en hypotheken. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school. En de voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Sugar Babes, Hall in the Head. Dit is Radio BNT op je dinsdagmiddag met Taylor Swift ook en Napa Light. Abba Audi ook en Knowing Me, Knowing You. Hij was een jaar of 18, ging met zijn autootje naar Londen en ging daar werken in piepkleine kroegen. Leverde niet heel veel op. Nam een baantje als afwasser, bardameassistent was hij ook nog even. Maar ja, hij was daar nogal slecht in. Hij liet aan de lopende band glazen vallen en zijn baas wilde hem ontslaan. En toen hij zijn vader wanhopig opbelde dat hij geen geld meer had voor benzine om naar haar optredens te rijden. Zei zijn pa, luister, ik betaal je benzine en je huur voor 3 maanden. Als je vandaag nog ontslag neemt in die kroeg en belooft dat je 12 uur per dag achter die piano van je gaat zitten. Ga er dan wat van maken. Nou, en zo geschiedde. Tom O'Dell brak door met Another Love. En deze is geremixed door Lost Frequencies. Dat werd ook een hit. Black Friday.
1: Show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun.

0: Adam Lambert, what do you want from me? Nou, dat is de vraag die ik beter aan jou kan stellen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen weer een nieuwe ronde Radio BNT Takeover. Dat betekent dat jij het voor het zeggen hebt. Jij mag mij gaan vertellen wat ik moet draaien op de radio. Want zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. En wat kan ik dan voor je draaien? Wat kan ik opzetten? Let me know.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Zometeen hoor je Maan Smith en Niall Horan. Ook A Little Less Conversation. En de takeover is zometeen onderweg. Jij bepaalt de platen op BNT.

0: lang van jou. Waar heb je zin in? Waar kun je echt even blij van worden, muzikaal gezien? Simpelweg, wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT binnen nu en 20 minuten?
1: Radio BNT Takeover.
0: Want de komende 20 minuten is de radio van jou. Dus laat me weten wat je wil horen via radiobnt.nl. De radio gaat hard als je deze gaat draaien, Duncan. Al dus Niek met zijn verzoek voor U2 en Angel of Harlem.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Lekker bezig is deze Bram, want hij vroeg hem aan: kunnen jullie snap draaien? Mijn maat en ik zijn de opslag aan het leegruimen hier in Raamsdonksveer. Lekker bezig, mannen. Voor jullie snap, Welcome to Tomorrow. Wesley Bronkhorst en Amalia werd dan weer aangevraagd door Jordi. En Niek was daar om U2 en Angel of Harlem te appen naar radiobnt.nl. En zo kun je ook iets aanvragen. Laat maar weten via radiobnt.nl. Draai ik zo meteen het verzoek van Lars, Terrence Trent D'Arby, Dance a Little Sister. Die draai ik zo. Is het verzoek van Celine, die de kweekkas schoon aan het spuiten is. Nou, je moet er maar zin in hebben. Ze vraagt om een zomerse track van Pitbull en Nio, Time of Our Lives. I know.

Hij vroeg om Terrence Trent D'Arby, Dan's Little Sister, op de radio. Bij deze gedraaid. Voor de meiden van de Stomerij in Bokstel wordt deze aangevraagd. Sia, The Greatest. Het verzoek.

0: Dankjewel Sanne voor jouw verzoek via radiobnt.nl ingestuurd. Deze van Sia met Kendrick Lamar, The Greatest, was daarmee ook de laatste van vandaag in de Takeover. Morgen een nieuwe ronde Takeover rond 2:50 op Radio BNT. Zometeen de BB&Q Band, Bibi Rexha en Faithless en artiesten uit Nederland die een gekke traditie of gewoonte hebben. Als zij een track maken, gaan ze hem luisteren in de auto, in een van de oude rammelende auto's van de DJ's. En als hij het dan overleeft en de boksen gaan niet kapot, dan weten ze, dit is een hit voor de radio. Ja, gekke jongens. Welke jongens dat zijn, hoor je zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen. Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreem lage waterstand van de Donau. En de Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

Justin Timberlake, Señorita op Radio BNT. Ze doen geen grote geluidstest in een dure studio. Ja, dan nemen ze hun platen wel op, maar daarna gaan ze de snelweg op. Nemen ze een sticky mee of misschien wel een cd'tje. Ik weet niet hoe oud de auto's zijn van de mannen van Chris Cross Amsterdam. Maar ze testen al hun hits eerst in een oude rammelende auto. En als de speakers dat overleven, ja, dan is Brabant in Limburg aan de beurt op Radio BNT. Want dan wordt het een dikke, vette hit en gaan ze hem uitbrengen. Zo ook met deze, samen met

0: Wild Wild West.
1: Van noord tot zuid en van oost tot de Wild Wild West. Zometeen in heel Limburg en Brabant de middagshow van BNT onderweg. Roger Schepers meldt zich zometeen na 4 uur. Ik wens je veel plezier.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht is de vertraging 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: 11 augustus 2026, vrienden en vriendinnen van de radio. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Zandvoort van de Pasadena Dream Band. Kijk, dat zijn nog eens van die knijters, die hoor je nooit. En iedereen kent ze wel. Daarom des te leuker om daar een keer de show van vandaag mee te beginnen. Ja, morgen het hitteplan wordt dan verder uitgebreid. En vanaf komende donderdag geldt het hitteplan voor heel Nederland, hoorden we zojuist in de nieuws. Met de warmste dag op vrijdag, ruim 35 graden. Dus smeren, weren en heel veel drinken. Dat is eigenlijk een klein beetje de boodschap. Het is de middagshow waar we zin in hebben tot 1 uur of 6 op deze dinsdag 11 augustus 2026. En wat gaan we doen? Nou, ik heb je hulp in ieder geval toch wel nodig. Ben je op dit moment onderweg? Heb je de radio op BNT? Laat het dan daar vooral ook lekker staan. En als je de zender net pas ontdekt hebt, dan zou ik je willen vragen om ambassadeur te zijn van dit radiostation. En maak goede reclame voor ons. Ik weet niet wat je vanavond gaat doen. Misschien heb je nog met vrienden, kennissen of whatever afgesproken. Heb het even over BNT. Is altijd leuk. Het is heel fijn als er over je geluld wordt. Dat is altijd publiciteit. Het mag ook negatief zijn, liever niet natuurlijk. Maar er wordt dan over je gekletst. Dus je bent in de belangstelling. Dat is eigenlijk precies wat het is. We hebben het even over de podcast. De podcast en we spelen het maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Dilemma met Gloria Gaynor.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En de nieuwe Summer.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar je Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. En Brabant. Radio BNT.

Om even in die sfeer van Zandvoort te blijven, als je nu op dat strand ligt daar, lekker met je oortjes in. Je hoort deze muziek, lekker lazy, heerlijk. Niet al te snel, even rustig aan. Toch zitten we een klein beetje in de vakantiemodus, vrienden. En dan dit soort muziek op de radio horen, dat is toch heel erg lekker. Be Happy hoorde je van Mary J. Blige. My Body Isn't Ready van Summer daarvoor. Het is de middagshow op Radio BNT. En de laatste week bouwvak, daar zitten we eigenlijk in. Misschien is je vakantie net begonnen, dan wens ik je een hele fijne vakantie. Ben je net terug van vakantie en heb je alweer hervat? Zit je er alweer middenin? Mailbox die overstroomt en zo, dat soort zaken, daar wens ik je veel succes. Laten we je dan als de radio gewoon een klein beetje helpen door deze lastige tijd. Dus maar even, dadelijk zit je er weer gewoon helemaal in, dan alsof je niet weg geweest bent. Moet natuurlijk ook niet, want je moet wel mooie herinneringen maken, dat is absoluut belangrijk. Maar ja, ik kan me ook indenken dat het allemaal toch wel weer een beetje aanpoten is als je terug bent. En als je op vakantie gaat, vergeet even niet iets achter te laten voor de thuisblijver. Stuur even een berichtje via Facebook, Instagram naar de socials van Radio BNT. Laat even weten dat je luistert en laat iedereen die je thuis achterlaat even weten dat het goed met je gaat. Doe de groeten, dat kan ook allemaal uiteraard via de radio. Vinden wij geen enkel probleem. Vrienden, het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen wij met Gloria Gaynor vandaag. Wil je of Never Can Say Goodbye of I Will Survive? Wat wil je horen? Als je Never Can Say Goodbye wil horen, dan app je A naar radiobnt.nl. Wil je I Will Survive, dan app je B naar radiobnt.nl. En welke hoor je dadelijk in de lange uitvoering? Of Never Can Say Goodbye, dan app je A. Of I Will Survive, dan app je B naar radiobnt.nl. En dan gaan we die straks na 4:30 voor je draaien. Dus het lot ligt in jouw handen, hè? Dan weet je dat in ieder geval. Dat mag allemaal gewoon. 11 augustus, Joe Jackson is jarig vandaag. Dat is leuk. Hij heeft waarschijnlijk, heb ik het even niet gehoord, moet ik je eerlijk bekennen, vanochtend Erik Kreutzer aandacht aan besteed. Maar er is nog veel meer aan de hand, want vandaag, op 11 augustus 1973, werd de allereerste hip-hop party georganiseerd door DJ Kool Herc. En dat gebeurde allemaal in de Bronx. En dat wordt ook wel gezien als het ontstaan van de hip-hop. Dus ga alvast eens even nadenken over een leuke, goede hip-hop plaat die je wil horen op de radio. Dan gaan we daar straks na 5 even eentje van draaien.

0: Boom en Runaway Train van Solar Asylum bracht de tijd op 4:05. En welke wil je horen? A. Never Can Say Goodbye. B. I Will Survive in de lange uitvoering van Gloria Gaynor. Wil je A, dan is het Never Can Say Goodbye. Heb je A naar radiobnt.nl. Wil je I Will Survive, dan heb je B naar radiobnt.nl. En zo dadelijk is die plaat in de lange uitvoering op de radio. Eerst gaan we naar de ANWB in Den Haag en daar zit Helene de Geest. En je weet het, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Ik vind het zo leuk altijd dat ze erbij is. En ze doet, we hebben ook even contact gehad vanmiddag. Leuk, zegt ze, ik zit weer bij jou in de show. Nou ja, goed, dat is toch mooi als je zo'n band hebt. En dat hoor je dan allemaal weer zo dadelijk naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. En Roemenië dreigt deze week zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreem lage waterstand van de Donau. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht is de vertraging 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Maximaal.

En dan denk je bij jezelf, het is de hele lange uitvoering, maar dat viel dan eigenlijk ook wel weer een klein beetje tegen, als ik eerlijk ben. I Will Survive, Gloria Gaynor was dat, aangevraagd door jullie. Jullie wilden deze horen boven Never Can Say Goodbye. En dat snap ik. Dus dank voor het sturen naar radiobnt.nl. Bij deze dan de 12 inch gedraaid van Gloria Gaynor op Radio BNT. Er is natuurlijk een leuke lijst op Spotify te vinden met lange liedjes. Liedjes die van zichzelf lang zijn, maar ook liedjes die gewoon er in een mooie 12 inch versie op staan. En die lijst die vind je via radiobnt.nl/maximaal genieten. Morgen gaan we dat weer doen. En dan is het lot ook weer van jou. Dan ligt het lot weer in jouw handen. Welke gaan we dan doen? Welk maximaal genieten lekker lang luisterdilemma gaan we dan spelen? Vooral met wie? Je hoort het morgen rond 4:30 in de show. Vrienden, je weet het, hip-hop. In 1973 werd er in de Bronx door DJ Kool Herc de allereerste hip-hop party georganiseerd. En dat wordt ook wel gezien als het begin van de hip-hop. Dus ik ben op zoek naar een goede, leuke hip-hop plaat. Als je een idee hebt...

0: Over half vijf is het in de middagshow met daarvoor Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated. Ja, grapje, blijft niet aan de gang natuurlijk, hè. En er komen leuke hip-hop liedjes binnen. Ik zie al The Chief van Tony Scott binnenkomen. Ik zie DJ Cool, Let Me Hear My Throat. Cool Modi, Go See The Doctor. Er komen leuke hip-hop liedjes binnen, vrienden. Ja, vandaag, 11 augustus 1973, de allereerste hip-hop party werd georganiseerd in de Bronx door DJ Kool Herc. En men ziet dat vaak ook wel als het ontstaan van de hip-hop. Dus ben ik op zoek naar een leuke hip-hopplaat. Kom maar door via radiobnt.nl. Gaan we hem straks even voor je draaien. Het is 11 augustus en dinsdag, gewone dinsdag, ergens in augustus, of er niets aan de hand is, weet je wel. Zo'n 11 augustus. En op zo'n dag als vandaag, dan draai je lekkere muziek. Maar dat doen wij volgens mij overal en altijd in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl, want dat zijn we namelijk. Ik weet niet of je toevallig gisteravond geluisterd hebt. Ik heb het ethisch café open mogen houden. De uitbater van dienst is met vakantie. Dus moeten natuurlijk de honneurs opgetrommeld worden. En ik heb even een lekkere gouden greep gisteravond kunnen doen uit de ethisch. We hadden een stamgast aan tafel, Jos Menne uit Weert. Zeg je misschien helemaal niks. Jos Menne is een zanger. Was zanger van de Limburgse band Sinatra. Scoorde 1 hit in de jaren 80 met Lover Loneliness. En als Limburgse band deden ze het heel goed, want ze hebben vet in de Nederlandse hitparade gestaan. En Jos heeft natuurlijk voor Sinatra zijn eigen band Mennen gehad. En heeft nu samen met zijn band Jos Menne en Band een vinylalbum uitgebracht. En ik heb een podcast met hem gemaakt. Dus check dat maar eens als je denkt van, goh, wie is die man eigenlijk? Dan zou je dat theoretisch allemaal gewoon even kunnen terugvinden via het World Wide Web. Ach, dat is leuk. Ik heb het over hip-hop en meteen ploppen er weer een paar nieuwe binnen. Ik ga nou even geen roundup doen, vrienden. Ik ga dat zo dadelijk doen. Nadat ik een mega hit heb gedraaid uit de film Kiara Ugly.
1: En Brabant. Radio BNT.
0: Grote hit was dit, nummer 1 hit zelfs, kan ik me herinneren, een aantal jaar geleden. Leanne Rimes op de radio in de BNT-middagshow met Can't Fight the Moonlight.

lekker liedje. Heerlijk dit. Shine On van Rio, of Rio, hoe je wil. 9 voor 5, het Radio Middag Feuilleton. Bestaande twee episoden hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6 op Radio BNT. En straks episode 2 na 5 uur, waarin we dus misschien wel een van jouw favoriete hiphopplaten gaan draaien. Kom maar door, wat wil je horen op het gebied van hiphop? Goede, leuke hiphopplaat, ga hem voor je draaien. Geef hem maar door via radiobnt.nl. Daar zie je de mogelijkheid, stuur een appje. Doe dat dan ook en dan gaan we hem straks voor je draaien. Want vandaag, in 1973, is de hiphop begonnen. Dan weten we dat ook, want er werd de allereerste hiphopparty in de Bronx georganiseerd. En the rest is history. Dus kom maar door, hè? Dan kan dat allemaal. Ja, het was gisteren maandag de 10e, vandaag dinsdag de 11e. En het gaat sneller dan je denkt, maar de laatste week bouwvak is in volle gang. Volgende week, komende maandag, dan begint het noorden alweer met school. Ook de bouwvak is dan voorbij en langzamerhand komt iedereen weer een beetje terug van vakantie. En dan kon je denken, goh, Roger, heb jij ook nog vakantie? Ja, zeker wel. Na volgende week. Dus ben er nog even. Maak je geen zorgen. Je zult nog even met me moeten doen. Op het moment dat je denkt van nou scheep, ben klaar met je. Laat dat dan ook even weten. Dat kan allemaal via de socials. Je kunt ons volgen via Facebook, Instagram. En uiteraard via radiobnt.nl. En je kunt berichtjes sturen. Je mag invloed uitoefenen op de playlist van Radio BNT. Je mag ook een mening ventileren, achterlaten. Wat vind je ervan? De DJ's, de programma's, de muziek. Laat maar weten. Uiteindelijk maken we het allemaal met elkaar. He, want zo is het ook natuurlijk. We zijn één interactieve radiozender. Zo simpel is dat ook. Vrienden, ik neem je even mee terug naar de jaren 80. In de jaren 80 kwamen er heel veel goede albums uit. Ik noem eens even een 7-1 van Toto. Maar ook een Tango in the Night van Fleetwood Mac. Album waar heel veel op stond. Big Love, heb je gisteren nog gehoord. Seven Wonders, As Long As You Follow. En dit liedje staat daar ook op. En dat intro is ooit gebruikt in een dansplaat een aantal jaar geleden. Werd niet zo'n grote hit, maar de originele is natuurlijk het Je van Het. En meestal ontstaan de mooiste liedjes door ruzies in een band. Bijvoorbeeld Christine McVie, Lindsey Buckingham. Ze hebben het allemaal met elkaar gedaan en ook ruzie gemaakt. Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Comfy.
1: De zomer is aan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de

er zijn ook van die bandjes die brengen dan een album uit en daarna hoor je er eigenlijk nooit meer wat van, maar wel erg lekker. Hij wordt toch gezien als een van de classics uit de jaren 90 nu op BNT. Ja, hallo, hallo, Bill Withers. Die hield dan ook zo lekker lang vol, hè?

0: And what you give, you see is what you get, zeggen ze ook wel eens. Now you hear is what you get, hè? Vrienden, goedemiddag en welkom bij deel 2 van de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Het is 11 augustus en de dag is het waarop de hiphop begon in 1973. De allereerste hiphopparty werd in de Bronx georganiseerd door DJ Kool Herc. En dat noemde men ook wel het begin van de hiphop, zeg maar. Dus ben ik op zoek naar een lekkere hiphopplaat, welke zou je willen horen? Geef me even door via radiobnt.nl. Je weet het, het is jouw smaak die op de radio is straks. Dus heb je een favoriete hiphopplaat en denk je, nou die wil ik delen met het ganse volk. Met de ganse natie, dan laat even van je horen via radiobnt.nl. Smakelijk eten als je al aan tafel zit. En ja, mocht dat nog niet zo zijn, ben je onderweg naar de warme pot of misschien naar een lekkere salade. Helemaal prima. Als je de radio aan laat staan, vinden wij het allemaal helemaal prima. Als je een lange dag gewerkt hebt onderweg naar huis in de auto, doe dan een beetje voorzichtig. Heb je op kantoor gezeten vandaag, mag de radio dan eindelijk weer keihard aan? Nou, dan kies voor BNT, dan komt het allemaal vanzelf goed. Het is de middagshow op de dinsdag vandaag. En de dag voordat officieel het hitteplan verder uitbreiding verdient. Want morgen worden er een aantal provincies bijgeboekt. En vanaf donderdag geldt het hitteplan voor heel Nederland. De warmste dag op vrijdag, ruim 35 graden wordt er dan gemeten, zeggen de meteorologen. Dus daar moeten we dan een beetje rekening mee houden. Nou ja, een beetje rekening mee houden is als in veel drinken, vocht, smeren. Gewoon zorgen dat je zelf een klein beetje gezond blijft en niet al te gekke dingen gaat doen. Als je dan denkt van nou, ik ben een hardloper, ik vind het leuk om een marathon te gaan rennen, prima. Doe dat dan niet eind deze week alsjeblieft.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: De zomerhit van het jaar. Radio.

Stel, je bent bang voor de tandarts en je moet binnenkort, dan wens ik je veel succes in ieder geval. Denk dan even aan ons dat we dit liedje voor je gedraaid hebben. Dr. Alban, sing hallelujah. Uit Zweden komt hij en hij is natuurlijk de zwingende tandarts. Ik heb nooit echt angst gehad voor de tandarts. Wat ik wel vroeger had, is als je dan zo'n vloerbehandeling kreeg, dat was beter voor je tanden. Je kon of elke avond een vloertabletje slikken, maar de tandarts zei ook van ja, weet je, als je dat nou doet, dan hoef je die vloerbehandeling niet. Ja, dan kwam je bij de tandarts, heb je vloertabletjes geslikt? Ja, zeker. Nou, ga toch een behandelingetje doen. En dan kreeg je van die plastic pitjes, die werden dan om je tanden heen gevouwen. En er zat een of ander vies spul in, Elmex volgens mij. En elke keer was het feest, als ik dan bij de tandarts kwam, dan was het weer ellende. Maar ik zal je de details besparen. Want mensen zijn richting het diner aan het gaan, dus dan ga je dat niet vertellen. Maar ik heb dat nooit fijn gevonden. Level 42 Love Games draaiden we en de Bauza, Magnetic, de zomerhit van dit jaar. Die werd ook aangevraagd via radio.bnt.nl. Liedjes aanvragen mag je als het hip-hop platen zijn. Want vandaag in 1973 is de hip-hop ontstaan. Allereerste hip-hop feestje werd in de Bronx gegeven door DJ Kool Herc. En dat wordt dan gezien als het ontstaan van de hip-hop. Dus ken een goede, leuke hip-hopplaat die je wil doorgeven en gedraaid wil hebben op de radio. Stuur hem naar radio.bnt.nl. Komen we wat leuke dingen binnen. Hip-hop Array van Naughty by Nature zie ik binnenkomen. Dat is inderdaad ook een hele goede DJ Kool weer. Let me hear my throat. Even kijken. LL Cool J komt binnen. Tony Scott. Als jij denkt van nou, ik heb nog wel een goede hip-hopplaat, kom maar door. Radio.bnt.nl. Dan gaan we hem straks voor je draaien. Op deze start van de hip-hop in 73 een beetje kracht bij te zetten. Hè? Dat is altijd leuk. Verder Ella Langley moeten we natuurlijk ook weer even draaien. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar ja, dat is wat er een beetje aan de hand is allemaal met de country tegenwoordig. Staat op 1 in Amerika al wekenlang. Op 2 staat daar dan Morgan Wallen. Op 3 Taylor Swift. Dus het gaat met de country eigenlijk heel erg goed. En het is een beetje te chauvinistisch om te zeggen dat wij dat liedje hier ontdekt hebben. Maar we draaien hem eigenlijk, althans Erik, al heel lang in de ochtend. Omdat hij gevraagd werd. Tegenwoordig is het dan gewoon een dikke vette hit. Dus ga je hem nog meer draaien. Goed, daar kom ik straks even op terug. Dat komt allemaal vanzelf wel voorbij. Het is de Joost een lekkere middagshow, vrienden. Radio BNT op de dinsdag in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radio.bnt.nl. Dat is wie wij zijn en wat we doen. En weet je... Twee grootheden. Als je een beetje betaalt, kun je een hele leuke playlist samenstellen. Ik ga Miley en Dua draaien.

0: Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. En wat scoren ze leuke hitjes in de jaren 80, hè? Suspicious Mind. Elvis, die hebben ze ooit nog aardig weten te coveren. Was heel aardig. Blue was er een. Good Thing was er een. En Johnny Come Home, daar begonnen het uiteraard allemaal voor ze mee. En dit was eigenlijk wel de grootste. Dit was een top 10 notering in de jaren 80. En die hoorde je terug op Radio BNT. Prisoner daarvoor, Miley Cyrus, Dua Lipa, samen op één plaat. Dat is ook knap als je dat kunt trouwens, hè? Zo dadelijk hoor je Helene de Geest, want je weet het. Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Ja, en Helene zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Hoor je allemaal zo dadelijk. Na de headlines uit het nieuws. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Nou, dat weet je binnen enkele ogenblikken. En we moeten een beetje uitkijken, vrienden. Ook een beetje braaf zijn, lief zijn voor elkaar, want de politie komt langs.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. De producent van fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet verklaard. Curatoren onderzoeken nog mogelijkheden voor een doorstart. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. En de Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. In september wordt gestemd over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de

0: Ella Langley op de radio in Sheridan, Texas. Ja. Het is heerlijk, vrienden. Het is erg goed dat hier gemaakt wordt. Don't stand so close to me, therefore the police. Op Radio BNT. En ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Want deze originele uitvoering vind je niet gauw op een verzamel-cd. Er is ooit een verzamelaar verschenen. Die heet The Police. Dubbelaar is dat, met alle grote hits daarop. En in 1986 is er een dansversie gemaakt van Don't Stand So Close To Me. Heeft toen ook nog genoteerd gestaan in de Vaderlandse hitparade overigens. Over die hitparade gesproken. In die hitparade staat regelmatig ook hip-hop muziek. Vandaag is het ontstaan. 11 augustus 1973, de hiphop. Ben op zoek naar goede hiphopplaat. Als je een leuk idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan nog 110 online op dit moment. En dat zijn eigenlijk best wel leuke. Jonathan Jeremiah is de laatste. Ga je nog op vakantie? Neem die podcast mee. Is altijd leuk om op het strand een beetje te luisteren. Of misschien in het vliegtuig gewoon even naar een goed gesprek luisteren. Is altijd fijn, toch? En er komen nieuwe aan. Die zijn vol in de maak. Achter de schermen wordt daar keihard aan gewerkt. Om deze online te krijgen. Dus dat gaat binnen nu en niet al te lange tijd gebeuren. Ik denk ergens volgende week of zo dat dat weer gebeurt. Als de vakantie een beetje voorbij is. Dan gaan wij ook weer podcasts spugen. En altijd leuk om goede gesprekken te volgen. Zoals bijvoorbeeld met Jos Menne, de stamgast gisteravond in het radio BNT Ethisch Café. Interessant verhaal, Jos Menne. Hoe je als kleine jongen toch in de muziekindustrie terechtkomt. In een band gaat spelen, je eigen band opricht. En uiteindelijk toch gewoon helemaal zelf kiest. En je eerste plaat op vinyl zelf perst. Ja, is ook bijzonder. Ik zou het zeker even gaan checken. Volg de podcast, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je sociale netwerk. Is altijd leuk om te delen, toch?
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Er kwam in 2002, denk ik, ergens een liedje uit waarvan ik dacht, wat is dit in godesnaam? En we dachten met z'n allen, oh, weer zo'n plaat die gaat mislukken. Het werd de nummer 1 hit. Last Ketchup. Right.

Ja, tonight hoorde je van de New Kids in the Block. Oh, sorry, dat lees ik helemaal verkeerd voor. The New Kids on the Block, natuurlijk. En die scoorde onder andere met Step by Step. En dit was misschien wel hun grootste in 1990. Let's Catch Up, de Catch Up Song, hoorde je daarvoor. En misschien gebruik je de Catch Up op dit moment wel. Als je met je avondeten bezig bent, dat zou zomaar kunnen. Het is 14 voor 6, de Radio BNT Middagshow, dinsdag. Augustus nummer 11, 2026. Mijn vrienden en vriendinnen van de radio. Op 11 augustus 1973 startte een nieuw tijdperk in de muziek. De hip-hop. Eerste party werd georganiseerd in de Bronx. En dat gebeurde door DJ Kool Herc. En men noemt dat het ontstaan van de hip-hop. Dus heb ik jou gevraagd om je favoriete hip-hop-plaat door te geven via radiobnt.nl. Kwam van alles binnen. Dubbenit van LL Cool J kwam binnen. Eens even kijken, wat heb ik dan meer allemaal? Oh ja, Let Me Hear My Throat. Can You Hear My Throat? DJ Kool kwam meerdere malen binnen trouwens. Hear the Drummer Get Wicked, Jet Jackson. Oh ja, ook lekker zeg. Heerlijk. Hip Hop Array, Naughty by Nature. Maar ja, er is er eigenlijk maar één die je eigenlijk kunt draaien op zo'n dag als dit, hè? Dat zou dan deze moeten worden natuurlijk. Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Hurricane met Blinding Light op Radio BNT. De Sugar Hill Gang daarvoor, Rappers Delight, aangevraagd door jullie via radiobnt.nl. Dan kwam het vaakst binnen, dus dan hoor je deze ook uiteraard te draaien. 6 voor 6, dubbele tijdmelding op de radio. Ik wens je fijne dinsdagavond. Veel plezier met de muziek van BNT. Morgenochtend om 7 uur word je gewekt door Erik Kreutzer met de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Ik spreek je morgen even naar 4 uur voor een nieuwe middagshow. Dan laat je alleen met Paul Weller en de Style Council. Wat een lekkere track is dit uit de jaren 80. My Ever Changing Mood.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Economen waarschuwen tegen hoge staatsschuld. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilman na 4 jaar Russische gevangenis. Gilman keert terug naar Verenigde Staten. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam-Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Bij een zeer grote brand op de binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: BNT.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Politieke partijen willen hogere staatsschuld. Economen waarschuwen tegen deze aanpak. Vladimir Poetin verleent gratie aan oud-marinier Robert Gilman. Hij zat 4 jaar vast en keert terug naar de Verenigde Staten voor behandeling.
3: Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden na een achtervolging en crash in Amsterdam-Nieuw-West. De auto bevatte explosieven. Een aardbeving van 7,4 trof West-Colombia bij San José del Palmar. 224 doden, 668 gewonden en 33 naschokken zijn gemeld. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: De beste hits en classics.
2: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Omroep.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klaar voor een frisse start?
9: Let's go!
8: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: De zomer op Radio BNT.
2: Dit is Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,2.